voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die

0: musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoers Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoers jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoers Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Looifourie weg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoers Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Pike Motors en Pike Mensa.
2: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Ob neis na, draaie ek af, nou kan ek kwaap pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neis na, 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Oh, dat is een mooie raai, immergroen Queen met Radio Gaga.
1: Van toepassing.
0: Absoluut van toepassing. Someone still loves you. Nou, Gerda, jy het nou, ons het nou so'n bietjie gesels hier tussendeur, en jy het vir my gesê, daar is een naam vir

0: Die ontwasser vol vergeet wat jy weet van liefde. Is nou so 12 minute voor 12 en my tyd saam met jou vanoggend is baie amper iets van die verlede. Daarom nog so 2 of 3 lekker stukkies musiek wat voor lê. En ons begin met hierdie ene van Broers.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Renel Day, DJ speel dit weer. En op my noot, groet ek jou en ek speel uit met die klanke van Liquido en Narcotic. Geniet om.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Goeiemiddag en baie welkom by ons middel van die werksweek saamker woensdagmiddag 27ste van Mei 2026. So ook die laaste woensdag van Mei maand, nee. En hoop het van baie goed saam met jou, het jy 'n lekker oggend gehad, sonskyn dag hier in die groter George, en ek dink reg deur die streek vandag geniet ons hierdie sonskyn weer, temperatuur, maksimum temperatuur, net so onderkant die 20 grade Celsius, het ek gesien. Vroeger vanoggend het Oudtshoorn ook lekker mistig en het begin, maar ek dink die prentjie is nou daar anders as wat het vanoggend was. In die eerste uur van ons saamkerk, ek sien musiekgewys Brian Adams, Elvis Blue, die Campbells en ook Franja Du Plessis wat jou kan toekom. Dis op 90.1, 104.1, wereldwijd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dankie ook aan mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12 vanaf ons Plaza Quadratlee. Rico is my naam, ek gaan die geselskap hou tot so voor 3.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

Dus muziek van Ampie de Pree. Ik wil niet jouw hand vasthouden. Een paar seconden weg vanaf 12 na 2. Dus die laatste uur van ons woensdagmiddag samenkeer. Met mij Enrico Aries, Naya Twain, Gideon bij de eerste muziek van ons afgeskop. Stadig verkeer in Meetstraat, Cathedralstraat en so ook in Kraddockstraat. Daar waar jy tans bestuur, hoop ek dat die verkeer vry vloeiend is daar by jou. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap. Altyd daar, hier is Reino Velvet.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Ek het vir jou die nuus op die uur om 3, anders fluit, my story is uit, morgenmiddag tussen 12 en 3, weer terug in jou geselskap. Rico is my naam, Denny is saam met jou tussen 3 en 6.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Leonie, my met ek is jou nog goeie aand en welkom. Dit is woensdag aand, die 27ste Mei 2026. My naam is Corey Kers om dit tot en met 9 uur vanaand toe tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig net om die dag se goed af te skud, want almal het daai tydjie nodig. Jy kom by die huis en jy wil net rustig wees. Nou dis wat ons gewoonlik doen tussen 6 en 7. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Waar ons besig is met die jaar 2013. En dan gaan ons so aan tot ons heeltemal opgevang is met allerhande snaakse historiese gebeurtenisse. Maar nou terug neem ons seker is glans met After All.
1: SFM, ons kikker jou dag

0: Freddie Nest met meer en meer anders voor dit met Sou Ek Dit Weer Doen en Ronan Keating met Loving Each Day. Hier is Neon Dreams saam met Josie en Little Dance.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie is FM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Op die 24ste April in die jaar 2013, a garment factory in Dhaka, Bangladesh collapsed. The disaster claimed the lives of 1,134 people and more than 2,500 were injured. The event caused many protests worldwide demanding changes to improve working conditions for people working in garment factories. En daar was, of ek dink is nog steeds vandag een baie groot ding, daar is baie mense wat kleren maak in lande en wat in net moontlike omstandighede sit in werk. So, volgende keer as jy hemd ook een hemd koop, denk bykie twee keer. Kyk bykie waar word die hemd gemaakt, wie maak die hemde en al daardie goed, dat jy gaan op jou rug val.

0: Kiss FM. Maak elke dag een goed voel dag.
1: He comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

vrei na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou ma, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak.

0: tonight.
1: Was ik jouw awesome, en je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil worden.